Passez par Parma Rovinier. Parma Vandan en Kinder. Die geeft het jaar is in dat jaar heel leuk. Hij zou die dan nog goed in grill. Hij zou bij een zalak bij een toestel. Hij zou recht bij een toestel.